Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip-to-bak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hauptsak, ze is gesund. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.